de baas, tijdens de verhaling kijk me nu. Tijdens nog, eer eindje, spus ik voor ook. Mijn palaatje, het de kruis en een nieuw paadje. Mijn stuk boer als duimschuur.